Ingeskakel op Eden FM, u stem in die paradijs is ingeskakel by die program Power of Praise, elke sondagochtend tussen 6 en 7 saam met my, Danny B. Ja familie, as julle nou eers opgestaan het, staan op, moet nie nog stil hê nie, en dan is daar van die mense wat nou op pad is, die werk het van die mense is op pad werk toe, en dan is van die moeders wat nou al besig is, want ek weet, hulle skil so my hier nie aan, en dan gaan hulle nou vir ons die kos voorberei, as sonder pleit, soos die manne dit sal noem. Ja, wie is ingeskakel geselsam met ons, by 060-505-2693, of skakel my binnen die atelier by 044-884-0831, en asblief toch, as hulle kan, volg ons by die volgende frekwensies, dis allangs die kus by 93.8, Klinkaro 103.6, Hessequa 87.8, Kannaland by 97.9, Nuisnaplet by 99.7 en Uniondale by 98.1. Dan moet julle ook gaan na ons webtuiste toe, dit is www.edenfm.co.za, en dan kan julle ook vir ons gaan inloer daar by Instagram, TikTok, X en moet nie een fout maak hier. Volg onze Facebookblad. Hartelijke goeiemorgen, dis Powerwolf Prys en Ele is lekker saam met my ingeskakel. Ons gaan weer lekker muziekie vat en dan gaan ons terugkom natuurlijk om saam met Ele te kan keier en ons het, ek het vir Ele lekker gasten hier saam met my, vandaar gaan het kook by Grace Kerk Internationaal hier in Oudtshoorn en ek weet nie vir wie gaan ek allemaal daar sien nie, maar ek gaan ook daar wees. Hier is het lekker, daarom prys ek die Heer.

Dank je. Want zij genade. Oh, zij groot genade. Het is belangrijk dat ons hem kent. Het is belangrijk dat ons voor hem eer. Sê dankie, dierbare. Sê dankie vir die Here. Ja, net vir die feit. Net vir die feit om dankbaar te wees. Sê vir hom dankie. Hy waardeer jou dankie. Want elke dag is daar nuwe genade. Sê vir hom, net dankie.

Ja, en allemaal wat lekker travel op die pad is, veilig wees dan buiten. Kom ons wees waakzaam. Goeiemiddag.

Sounds for Greatness, 20 minuten voor een uur van 2 een geschakel in FM, Your Voice in Paradise, Rian Zeem samen die, en die atel hier, en ons geniet die lieflijke zondagmiddag, 23 augustus, 2026, amper aan die einde van augustus, kan je geloven hoe die tijd vliegt. Die woord van vandaag, wees stil, be at peace, and know that he's fighting for us, on our behalf. Wat een blije versekering om te kan heen. Weet dat die Heere is in beheer van alles. Ons moet net rus in sy vrede.

Fulano Ampos, DJ Rihanna Snees. Almost time to greet, almost time of your bye to say. Maar niet te min. Dus geniet die laatste paar minuten. Zo is het voor greatness.

0: Yes, on Sunday Gold, we do it the old-fashioned way. Kindot, the old-fashioned way. We play golden oldies, very old, slow songs. Ons treel jou brein met die speciale gewilde liedjes van ouds. Die eerste liedje was Connie Francis, Three Coins in the Fountain. Ek onthou, ek het altyd een minstuk in die fonteine gegooi en dan gewens. Hy wens het nooit waar geword. Maar in elk geval, ek het altyd dit gedoen. En ek is seker baie van julle ook. Dis ek, Roger, met jou tot 5 uur vanmiddag hier op Eden FM. Beaufort FM luisteraars, julle is ook gegroet. Na die breek, Petula Clark, Eternally, Porto Wagner en Dolly Parton, Just Someone I Used to Know, in Percy Sledge, Make It Good and Make It Last.
1: Say, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers. Offers that are made just for your town. Yeah, for only 15 Rand, you get a massive 1.2 gigs valid until midnight to keep you streaming, posting, and getting more likes all day long. So, don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.
2: Rodgers Valdini, my meisiekind oor die radio. Gelukwens vanmiddag, asseblief, van Melissa Skeepers en sy met haar dagie lekker geniet verder. Toe sê haar mamie Delores.
0: Dankie Delores. Sê is daar nou nog een boodskapie?
3: Kan even ik my dreer iets die achtste van Eden. Iets moois van Judy Barsche enig iets. Dank je. Dat we gaan aan al mijn geliefdes. Is van Petit Quest Party.
0: Dankie, Boetie.
4: Ek 'n goeie middag, Mr. Roger, ingehaak en inskakel. Wow, dis 'n prachtige, prachtige sondag agtermiddag hier op Mosselbaai. Al ons senior burgers, hier by Nevelin Park af toe. Julle is sommer hartlik vanmiddag en groet almal daar in die siekebok, almal daar op die oord. Julle is gegroet en baie dankie aan die prachtige carers en die verpleegsters. Dis 'n prachtige werk, daar moet ons senior burgers doen. Al ons sondag goud luister, dat al ons eenmaatjies, julle is sommer hartlike groet, baie liefde, want also in en door die kamer en ek die prachtige Mosselbaai.
0: Dankie Boetie vir die boodskap en die laaste boodskap was Elza Wayne Cameron. Boetie, ek gaan volgende week jou liedjie speel, hoor.
5: Ai, goeiemiddag, is Owen hierso.
0: Hallo Owen.
5: Ek hoop het gaan goed, ons het langklaas gepraat mekaar.
0: Pas hoor,
5: is ek wil vra asseblief, indien het moontlik is, kan jy asseblief vir my, een van my gouwe ouwe speel, van Neville Ness. Asseblief, Neville Nash.
0: Ja, Neville Nash, volgende week beslis, Owen.
5: En dit is Love Me Now.
0: Love Me Now gaan ek volgende week vir jou speel, Owen. Dankie dat jy ingeskakel is en dat jy luister na Sondag Goud. Middag Roger, geluk aan Blossom James met haar verjaarsdag. Mooie dag aan Dylan Gelderbloem en Roderick Hendricks. Mooie dag aan al my familie en vriende. Ook aan jou, sê Dalsie Jacobs, dankie.

Goedemiddag, Roetje. Ik wil een Ida verzoeken insturen voor een jubileum van Mosselbaai. Wat die 26e per jaar. Wil ze met die 26e haar geboortedag geniet. En aan die Jean van Mosselbaai.

Luister lekker uit jou program. Vir my Pietma Hilde Klaassen, sy met lekker luister en al die lekker muziek. En een mooie sondag verder kom van haar liefste Pietkind, Jennifer Davids van Cornwall.

I am addicted to your program, sis. Dennis Pillay from Blanco. Goeiemiddag Roger, graag wil ek net vir al my vriende groet, wat nou hulle is allemaal ingeskakel, my niggie Elizabeth en dan Annie Kleinans, Ivy May en vir al die St. Paul's moeders Innie, speel vir ons iets rustig. Hierdie een is vir julle. Geniet het, Johanna van Wyk van Parkdean.

Goeiemiddag Raja, wat mooi is, bly maar mooi, sê Jerome Alexander van PEX. En ek groet allemaal bekend en onbekend, sê Dennis Belay en Katrina Marais van Concordia, sê ek geniet die muziek so baie.

0: Goeiemiddag, net 'n paar boodskappe. Goeiemiddag, Mr. Raja. Die liedere is mooi, is prachtig, soos altyd. En dis van my groot vriend, Grant. Grant is baie nice om van jou te hoor. Ons mis jou so baie hier, so by Eden FM. Maar ek is so bly jy luister na Sondaghout. En John Oof, nice om altyd van jou te hoor. En dan het ek hier vir Sandra Krots van Mosselbaai. Sy sê vir die Sunshine vrou mense daar in George. Julle moet 'n lekker sangmiddag hê daar in die Rosemoorsaal. Jammer, ek kon nie daar wees nie. En die trane vloei nou, sê Johanna van Wyk. Carnifisje sê dankie vir my vriend George John Stamisser, het my dag gemaak. En MC van Rosemoor. Nee man, ek is bly jy luister MC. Dit was nou aangenaam om van jou te hoor en dan net 'n paar stemnotas.
1: Het is lekker om weer vanmiddag na meneer Royers' program te luister. Om van Anna van Ravensdaal. Dankie meneer Roger. Bye.
0: Okay, bye.
2: Dankie meneer Roger. Middag Roger, ik hoop het gaat goed. En dat je nou al zoveel een lekker dag hebt Roger. Ik wil net aan mijn nuggie Alba zeggen. Zij met een lekker dag is zijn verjaardag vandaag. Een sene verjaarsdag, my niggie, Alba, jy moet dit geniet. Ons bid die Here se sene op jou lewe toe. Gooi hom groet ek vir Rosina en Jacob aan Vrynem Dak, om ons en aan Driekie. Hallo Audrey, al my familielede, dit kom van Lillie en

0: lovely day today. Roger, die laatste 35 minute van die show is altyd die lekkerste. Ek en Lorraine is ingeskakel. Kelvin Solomons, getrouwe sondaghoud luisteraar van Johannesburg. Hi, Hubert Johnson.
1: Goeiemiddag, meneer Roger. Hoop het gaan baie goed. Sal meneer asseblief vir my Once in a Lifetime speel van Michael Bolton. Kom van Christina de Kokker.

0: Madak, madak, Roger. Ini khusus work English kakal. Lebar tepat, opipat, opipat. But I used to work. Baie mooi musiek, baie mooi musiek.
1: Ja, dankie. Veilig rij. Goeie ouwe cliches.

Rosa Groesbeestjie al aan die Monza daar aan die kant van Huisna, Mama Dina, die Mina Conradie en die Lieskamp vir die al ons senior burgers. En ons harte gaan ook uit met die ingaan van Auntie Elma dan ook voor ons Eden Maaikie, Mr. Roger. Mag jy prachtig en geseende week het allemaal ons Eden FM familie, baie liefde van Elsa Wayne en Doreen Cameron.

0: Mijn liefste Jasmijnkie. Niks zal ooit tussen ons komen.
1: Jij moest zwanger geworden het, om en bij die tijd toen je hier weg is.
2: Maar hoe kom het jij niet toe al gezien, nie, Lily?
3: Dat is geen verskoning. Hoe kom je mij zo moet verrein?
4: Haas die Cherry. Haar naam is Gloria. Denk ik smaak een beetje.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar is een fancy dame van die klap op pad naar jou toe.